Dat was tenslotte de cantate BWV 12, Weidenklagen, Zorgenzaken, uitgevoerd door Fox Luminous onder leiding van Lionel Meunier. Gasten weer in het prachtige festival Oude Muziek, waar u van harte welkom bent. Dit was de eerste aflevering van deze week van Geen Dag Zonder Bach. Ik dank u voor uw aandacht en ik hoop tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Bach, zoons, familie, ooms, leerlingen en leraren. Wij gaan door met het thema Festival Oude Muziek in Utrecht. En het is vandaag eigenlijk toetsendag, de dinsdag. En artist in residence is Lorenzo Guglielmi. Een ongelooflijk begaafde toetsenist. Want hij speelt zowel klavercimbal, klavikoord als orgel. Een goede vriend van Xavier van Damme, hoorde ik. En hij gaat heel veel Bach spelen op dat Festival Oude Muziek. En we hebben een paar leuke cd's van hem. Maar vandaag laten we horen hoe hij op klavercimbal en klavikoord en pianoforte speelt. Dat heeft hij allemaal gedaan op de ontzettend interessante cd Johann Sebastian Bach, Leben, Kunst und Kunstwerke. Dat is namelijk de titel van de eerste biografie over Bach van Forkel, een biograaf die in 1802... het eerste over Bach heeft geschreven in echt een boek. Een tijd dat eigenlijk Bach al als nummer 1 van alle componisten werd beschouwd. Nog voordat dus de Passion en de cantates bekend waren. We beginnen met Lorenzo Guglielmi die gewoon op de klaversymbool speelt. Hij begint eerst met een stuk van Georg Böhm. In Lüneburg waarschijnlijk een leraar van Johann Sebastian. En dan krijgen we nog wat stukken van Bach. Gewoon op de klaversymbool.

U hoorde stukken van Georg Böhm en Joost-Alzin Bach, gespeeld door Lorenzo Guglielmi op klaversymbool. We gaan verder met Guglielmi, die speelt op het prachtige, gevoelige klavichord. Dat hele zachte instrument, wat zo geliefd was en eigenlijk de voorloper was van pianoforte, omdat alleen op het klavichord je kon spelen met dynamiek, met hard en zacht. Maar het instrument was nog te zacht voor een zaal. Het was eigenlijk alleen maar voor de huiskamer. En heel leuk, Lorenzo Guglielmi speelt daarop een Vivaldi-concert, wat door Bach is bewerkt. Dat gaan we nu horen.

U hoorde van Johann Christoph Bach, Meine Freundin, du bist schön, ditmaal gezongen door Cantus Köln, een concerto palatino onder leiding van Konrad Junghendel. Dat stuk wordt uitgevoerd in het Festival Oude Muziek door Lee Angeli Geneve onder leiding van Stephen McLeod. Dit was voor vandaag geen dag zonder Bach. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik ben Robert-Jan Bach, programmamaker en nu ook uw presentator. We hebben het deze week steeds over het prachtige Festival Oude Muziek 2017, over de reformaties. Daar komt zoveel moois langs, we kunnen het allemaal niet meenemen. Maar ik wil heel graag vandaag aandacht vestigen op het prachtige concert van de Nederlandse Bachvereniging, onder leiding van hun Jos van Veldhoven, die cantates van Buxtehude uitvoeren op 31 augustus. Buxtehude is natuurlijk toch nog steeds onderschat en vooral onbekend. Want zonder Buxtehude eigenlijk ook geen Bach. We gaan luisteren naar de Membra Jesu van Dietrich Buxtehude, uitgevoerd door Masaaki Suzuki en zijn Bach-collegium Japan.

Dat waren de Membra Jesu van Dietrich Buxtehude, uitgevoerd door Masaki Suzuki en zijn Bach-collegium Japan. Dit was Geen Dag Zonder Bach. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. We zijn toe vandaag aan de 495ste aflevering die we met ons team maken. En dat is echt wel iets geweldigs. Ik ben Robert-Jan Bach, presentator en programmamaker. We gaan nog steeds door met dat prachtige festival Oude Muziek, wat zo'n beetje begonnen is vandaag. En ja, daar zal natuurlijk Christiane Ploehaar niet ontbreken. Ja, dat is ongelooflijk wat ze doet. Die Oostenrijkse dirigent die altijd de barok weet te laten swingen. Sommige mensen hebben daar wel vraagtekens bij, maar het lukt haar altijd en eigenlijk heeft ze een goed verhaal. En het is, ja, het is een happening om haar concerten te horen. Haar uitvoeringen zijn altijd adembenemend. Het thema van haar concert is, ook weer Bach, Komm, süßer Tod. En dat is een prachtig lied van Bach uit het Schemelisch Gesangbuch. Wat Bach bij elkaar heeft gehaald. Een aantal heeft hij ook zelf gecomponeerd. Dat was eigenlijk om thuis te zingen. Prachtige koralen uit de Lutherse sfeer. We laten dat koraal even horen uit dat Schemelisch Gesangbuch. En het wordt heel mooi gezongen. Dus een wat oudere opname door Georg Jelden, de bariton. En Heinz Schnaufer speelt het orgel.

Dat was Komm süßer Tod, het lied uit Schumelli's gezangboek van Bach, of door Bach verzameld, gezongen door Georg Jilden, bariton met Hans Schnaufer op het orgel. In het Festival Oude Muziek wordt ook uitgevoerd Cantate 79, een echte feestcantate voor Reformatiedag 31 oktober. Het is een stuk wat je toch te weinig hoort, met een overrompelend beginkoor, rijk bezet, royaal bezet met al die hoorns. Het is mooi, het is rijp, het is zeer contrapuntisch. En het stuk eindigt met een mooi koraal, Nun dank alle God. Dat is niet van Luther, maar wel uit zijn sfeer ontstaan. Luther heeft maar 34 koralen geschreven, andere 500 zijn van tijdgenoten of mensen na hem. En dat slot is eigenlijk een prachtig stuk. Daar zit nog een duet voor dat koraal. Het is een prachtige smeekbede met de zekerheid dat God verhoort. God verlaat de zijnen nimmer meer. En dat gaan we horen in de uitvoering van John Elliott Gardiner, met onder andere Joanna Lenn, de tenor Jill Christ en Peter Harvey als bas.

U hoorde BWV 79, Gotteherr ist Sonn und Schild, de reformationskantate, een van de vele die Bach heeft gemaakt. We hebben er een paar over en deze is prachtig. Het werd uitgevoerd door John L. Gardiner en zijn groep met Joanna Lunn, de sopraan, en Peter Harvey, de bas, vooral in dat prachtige duet. Wij gaan door met de kantate BWV 35, die ook wordt uitgevoerd in het Festival Oude Muziek, Geist und Seele wird verwirrt. Geschreven voor de 12e zondag na Trinitatis en voor het eerst uitgevoerd op 8 september 1726. Het thema is dat de gelovigen verward zijn door het wonderen van de genezing van een doofstomme. Ze raken er zelf als het ware doof en stom van. En dat laat Bach horen. Bach was altijd enorm geïnteresseerd in bijbelteksten die over muziek, dans of geluid gingen. Zou hij daarom geen koor in deze wonderlijke kantaten laten klinken, omdat ze met stomheid geslagen waren? Het zou kunnen. Het zou Bachs theologie in noten kunnen zijn. Maar des te meer klinkt het orgel in dit prachtig stuk. Twee keer mag het solo spelen, concerteren. Aangezien Bachs oudste zoon, Friedemann, al niet meer in Leipzig woonde en de orgelpartij niet helemaal is uitgeschreven, zou Johann Sebastian dit zelf wel eens hebben kunnen spelen. Nou ja, verder hoort u ook prachtige solostukken, vooral voor de alt. Het is eigenlijk nog amper een cantate zo, het is meer een concert. Want Bach importeert met het grootste gemak eerder geschreven wereldlijke en ook instrumentale muziek in zijn kerkelijke cantates. Hij had er geen enkel probleem mee. Biografen als Spita of Albert Schweitzer hadden er wel moeite mee. Maar ja, misschien krijgen we als we deze muziek horen dansneigingen en kunnen we daarom niet eens meer slapen. Maar Bach verwart ons wel met zijn vrije en genietende heerlijke omgang met de muziek. De orgelstukken zijn mogelijk ontleend aan een veel eerder geschreven hobo-concert. Aan de heerlijke alt-aria aan het begin, in die wiegende 6/8e maat, is mogelijk het tweede deel van dat concert. Bach voegde er dan voor de kantaten wel een hobo-dicatia aan toe, waardoor een wat ernstiger sfeer ontstaat. De doodshobo, de Golgotha-hobo. Maar hij laat het orgel toch spelen. En dat is toch geen klavicymbel, maar het kerkinstrument weer uitstek. En zo past het allemaal weer wonderwel in die kerkdiensten van zijn tijd. Wij worden er stil van. Maarten Hart verwacht vanwege de titel dat het eigenlijk over verliefdheid gaat. Wat misschien meer over hem zegt dan over de kantate. Een hele alt-kantate zonder een chorale afsluiting zelfs. Maar weer wel met een concentreerd orgel. Ja, welke alt gaat dit nu heel erg mooi zingen? Dat zult u zo horen. We kunnen waarschijnlijk niet de hele kantate laten horen, maar wel de belangrijkste delen. En ik zal afkondigen en zeggen wie het gezongen heeft. En u mag het horen. BWV 35, Geist und Seele wird verwirrt.

Dat was tot slot kantate BBV 35, Geist und Seele wird verwirrt. En het werd gezongen door, ja, door een man, Andreas Scholl, met het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herwegen. En Marcus Merkel speelde het orgel, deze heel belangrijke partij die hij daar heeft, de obligate orgelpartij. Ja, zo sluiten we dan deze week af, terwijl het festival Oude Muziek al door de Utrechtse binnenstraten, grachten klinkt en overal de prachtige dingen zijn te horen. Als er nog tijd is, is er nog een heerlijk toetje voor de afsluiting van deze feestelijke week, terwijl dat festival begonnen is. Namelijk nog even onze Lorenzo Guilmi Artists in Residence met een heerlijk Händelconcert, namelijk De Koekoek en de Nachtegaal. Het is feest en het wordt gespeeld door die uitnemende muzikus Lorenzo Guilmi. Ik dank u voor uw aandacht en tot het, misschien tijdens het festival in Utrecht. Goedemiddag.

Dit was de zomereditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De playlist kunt u vinden op www.concertzender.nl. En daar vindt u ook het dossier Geen Dag Zonder Bach. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar, waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden wij u een zomereditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg. En zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids van concertzender.nl. Daar is ook het dossier Geen dag zonder Bach te vinden. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending gemist.

Dit was de zomereditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De playlist kunt u vinden op www.concertzender.nl. En daar vindt u ook het dossier Geen Dag Zonder Bach. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar, waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden wij u een zomereditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg. En zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids van concertzender.nl. Daar is ook het dossier Geen dag zonder Bach te vinden. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending gemist.

Dit was de zomereditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De playlist kunt u vinden op www.concertzender.nl. En daar vindt u ook het dossier Geen Dag Zonder Bach. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar, waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. De concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden wij u een zomereditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg. En zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids van concertzender.nl. Daar is ook het dossier Geen dag zonder Bach te vinden. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending gemist.

Dit was de zomereditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De playlist kunt u vinden op www.concertzender.nl. En daar vindt u ook het dossier Geen Dag Zonder Bach. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar, waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist.

Lust, dein Wachstum sei fest, dein Wachstum sei fest.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl. Samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar, waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.